0: Tot de volgende. Wat doet dat? Maar zwaar, ja. Hey amigo.
1: Bonjour.
0: Dzień dobry. Yo, what's up, bro?